doing the boogie with a solid jive. Dat was Malcolm Everton met Rockin' With My Baby, Rockabilly Music. Oké, laatste week in die vierde volgende hebben we bereids die Miller Sisters gespeeld met Someday You Will Pay. Eingespeeld circa midden 1955, august 55. Aus de gelijke era tijd hebben ze ook There's No Right Way To Be Wrong eingespeeld. Wurde aber erst in 56, 14. januari, van de producer Sam Phillips veröffentlicht op Sun Records. Deze platte is nog eindeutig tot Taal Hillbilly. The Miller Sisters, Smith, There's No Right Way To Do Me Wrong.

That's it. The Melchesters met There's No Right Way to Do Me Wrong. Eigenlijk speelt een funk rond van Sam Phillips Erst, verraffend licht af Sun Records in de omgeving van Memphis, Tennessee, de 14e Diana, 1956. Deze eerste maand van 1956 verschipt de muzikalische stilrichting of Sun Records eindduidelijk van hillbilly richting rockabilly. Want een van de eerste rockabillys die dat bals bereid zijn 1955. Als een van de eerste stonden erbij waren, dat was Charlie Feathers. Want waar we hier zien, Charlie Feathers, Smith, Frankie en Johnny.

Sonny Burgess and the Pacers en Red Headed Woman. Alright, Leiter Gates. We hebben bereids Carl Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. Want we hebben jetzt hier over de platenspeler de B-site van Blue Sweater Shoes. Carl Perkins en Honey Don't.

Rock on the Table en Roll on the Floor. Dat was Ron Schmidt met zijn Rock and Roll Ruby. 21 april 1956, Sun Records, Memphis, Tennessee. Van Rockabilly nog eenmaal terug richting Rhythm and Blues. Roscoe Gordon en I'm Gonna Shake It.

Shake it and break it and rock around the clock. Dat was Roscoe Garden met I'm Gonna Shake It. Hij was saxofoonziek. De producer Sam Phillips had deze platen überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1956 een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Uit zijn gelijke era, gelijke tijd, aanvang 56, Jack Earls en Slow Down.

Dashwar Jekylls met Slow Down, veröffentlicht in mei 56, Sun Records, label nummer 240. Voor einde woche gaan we weer in die vierde folge van onze Sun Special rijen. Bereits ook Johnny Cash gespeeld met zijn eerste platte Cry, Cry, Cry. Op 19 mei 1956 had de producer Sam Phillips zijn meest bekende platte of Sun veröffentlicht, namelijk I Walk the Line. Met, of de A-site Get Rhythm. Als de gelijke overname session spelen we jetzt van Johnny Cash Break Man's Blues. Deze song is niet compleet erhalten gebleven als zijn studio. Daar vele enige seconden. Johnny Cash, Breakman Blues, niemals veröffentlicht.

Dat is waar, Roy Robinson met zijn eerste Sun label single, Ooby Dooby. Als 19 mei 1956. De producer Sam Phillips had damals in 1956, en eigenlijk überhaupt generell, weinig metals veröffentlicht damals auf Sun. Einer der wenige, dat was Maggie Sue Wimberly, damals 14 jaar oud. Ze had ook in deze tijd van Johnny Cash en Roy Orbison ook rockabilly eingespeeld. Maar Sam Phillips had wat betreft rockabilly niets van hier veröffentlicht. En de 14-jarige rockabilly meidel hebben we juist also hier. Maggie Sue Wimberly met Rock and Roll Cemetery.

Yeah, daar is waar. Maggie Sue Wimberly met een Rock'n'Roll Cinnamon Tree. Oké, de eerste platte van Billy Lee Riley worden in deze tijd-era ook veröffentlicht op Sun Records. Billy Lee Riley, alweer hier met Rock With Me Baby, met over de B-zijde Troublebound.

Lee Riley was met zijn eerste blues rockabilly plaat vanaf Sun Records met de Trouble Bound. Flying Saucers Rock and Roll spelen we natuurlijk next week in die zesde folge van onze Sun Special rijen. Blues rockabilly, Carl Perkins en Bob and the Blues.

when the sun goes down, let's get in around. Dat was Sonny Burgess met We Want a Boogie, Sun Records, Rockabilly, 56. Oké, nog eenmaal. Johnny Cash en Get Rhythm.